met hoor. Toen let's voor het dood om. Bij Kotrinheid staat een grote boerenhof met twee looddeuren. Op de ene deur is een fijne beeld met twee dörsjes moord, de grote en de lutje.